U hoorde een gedeelte van de CD Dia Novo van de Portugese zangeres Viviane. U kunt nu luisteren naar de CD Safar van Imet Alibi. Imet Alibi is een Tunesische percussionist die met veel muzikanten heeft gespeeld, van de rockband Boukakes tot Rachid Taha. Hij heeft nu een fusion sound gecreëerd waarin drums worden gemixt met digitale beats, keyboards, viool, accordeon, kanoen en neefluit. Het openingsnummer, Pour quelques dinars de plus, klinkt als de filmmuziek van Ennio Morricone voor een klassieke spaghetti-western. In het nummer Magnassi hoor je gitarist en co-producent Justin Adams en de Tunesische vocalist Emile Matlouti.

Bij de Concertzender luistert u naar het programma Wereldmineralen. En dit was een gedeelte van de CD Savar van Imet Alibi. We gaan dit programma besluiten met een nummer van Soumar. En dit keer is het titelnummer van haar laatste album Silencia. Voor meer informatie bezoek onze website concertzender.nl. Caroline Claire stelde dit programma voor de Concertzender samen.

Welkom bij Metamorfose van de Concertzender met vandaag deel 16 van Musica Maluku. Een serie uitzendingen over de muziek van Maluku en Molukkers in Nederland. Over folklore, vis- en vaarliedjes, islamitische rituelen, kerkkoren, krijgsdansen, Indo-rock en experimentele pop. Deze aflevering is geheel gewijd aan het ensemble Boy Aki, waarvan de kern wordt gevormd door gitarist en componist Niels Brouwer en zangeres-tekstschrijfster Monica Akihari.

Ja, dit was het lied Nouelle. Het is een lied geïnspireerd op Molukse traditionals. Het is gecomponeerd en gezongen door Monica Akihari. Het ensemble Boy Aki ontstond in 1996 en sindsdien is een eigen muzikaal vocabulaire ontwikkeld, waarbij de culturele oorsprong, muziektradities uit de Molukken, Sunda, Bali in Indonesië, uit de Nederlandse of Europese jazz en geïmproviseerde muziek, de klassieke Indiase muziek en Afrikaanse traditionele muziek de basis vormen voor zowel de compositie, vrije improvisatie en de tekst. Hoewel de muziek van Boy Aki subtiel refereert aan de Molukse wortels, is het vooral haar vaders moedertaal, Haruku, waarmee Akihari haar eer betoont aan haar erfgoed. Vanaf de release van hun debuut-cd in 1997, eveneens getiteld Boy Aki, heeft deze groep zowel nationaal als internationaal grote indruk gemaakt op toonaangevende festivals, jazzfestivals en in concertzalen. In 2003 zetten zij de eerste internationale stappen, wanneer het gerenommeerde Duitse world jazz label Enya Records hun cd UAI wereldwijd uitbrengt. We gaan luisteren naar muziek van de cd's Boy Aki uit 1997, Above the Clouds, Among the Roots uit 2000 en UAI uit 2003. En achtereenvolgens hoort u Elele, Tenaga Gaib, My Brother, Amiteo, Pana Atu, Maria, Potu Lototu en Imi.

U hoorde bij het trio de temps en temps al enkele specifieke instrumenten die de muziek uit Quebec vergezellen. De viool, trekzak en mondharp. Karakteristiek is de pas de rythmie, het percussief begeleiden van de melodie met de voeten op een plank. En de gitaar op bouzouki, dat is een recente toevoeging. En verder valt de vaak polyfonische samenzang of zang- en antwoordzang op. En het laatste, dat kent zijn wortels in Bretagne in

de Kanhadiskan. Een aangepast voorbeeld hoort u in de tweede track in dit blokje van Le Vent du Nord, een van de bekendste Québécois groepen.

U hoorde Le Vent du Nord als uitvoerende met Le Pays de Samuel, Adieu du Village en Louis Bourque. En Louis Bourque is een a cappella ballad, een anti-oorlogslied. Het wijkt enigszins af van de gebruikelijke Bécois-songs die in meerderheid uptempo en opgewekt zijn. De twee genoemde groepen Le Vent du Nord en De Temps en Temps brachten als gecombineerde supergroep in 2018 een album uit dat ze cryptisch noemde Notre Album Solo. Met drie violen, 2 tot 3 voet percussionisten, 2 treksakspelers, 2 gitaristen, piano en 7 stemmen is de dynamiek groot en de harmonische arrangementen verrassend. Het openingslied is een fraai voorbeeld van de invloed van de Canadescan. En de opvolgende medley herbergt de link met de Keltische volksmuziek. Die versmolt met de Franse invloeden. Zo hoor je regelmatig een reel of jig, maar net zo goed een Bretonse dansmelodie.

Dat was dus muziek afkomstig van het album Notre Album Solo, een combinatie van Le Vent du Nord en De Temps à Temps. De link met het Celticsee is al genoemd. Bij het trio Gros Isle komt dat overduidelijk naar voren. De groep is vernoemd naar het eiland waar de Ierse immigranten, vluchtend voor hongersnood vanwege de verwoestende aardappelziekte in de 19e eeuw, in quarantaine werden opgevangen. Met regelmaat vind je een Ierse deun in hun repertoire, maar opvallender is hun afwijkende instrumentatie. Zo horen we Odeon pipes, whistles en banjo naast gitaar, trekzak of piano en uiteraard het bekende voetstampen. De laatste voetstampen die komen van één van de ambassadeurs in de Québécois scene, namelijk André Marchand. André Marchand was een van de oprichters van de bekendste band in Quebec, La Bottine Souriante. We gaan luisteren naar muziek van Gros Isle.

U hoort het trio Gros Issel. De syncopische muziek uit Quebec is vaak makkelijk te herkennen en ondanks diverse variaties toch vrij standaard van opzet. Net als Gros Issel wijkt ook Les Grands Allures af van dat gangbare. Ze integreren popmuziek en geïmproviseerde elementen in muziek die vertolkt wordt op viool, af en toe mandoline, maar ook met bas en elektrische gitaar. En dat laatste is wel een bijzonderheid in de muziek uit Quebec. Ondanks de kenmerkende ritme en de zang en tegenzang en de onvermijdelijke voetpercussie. We gaan het zo horen in deze afronding van deze aflevering van Folk It. En dan ga ik u nog vermelden dat deze Folk It werd samengesteld door Marius Roeting.

U luistert naar de Concertzender. Dit is in het komend uur Anadolu Hawazi. Vandaag staat er, zoals wel vaker, op het programma Turku, volksliedjes uit Turkije. Deze keer echte versies van nieuwere vertolkers. Ook nu nog zijn oude volksliedjes onderdeel van het muzikale landschap van Turkije. Ze zijn te horen in bussen, taxis en restaurants en worden gespeeld door straatmuzikanten en de bekendste popartiesten. We beginnen met twee uitvoeringen van Turku's door Erkan Oğur. Oğur introduceerde jazz, improvisatie en gitaar in de Turkse volksmuziek. Om microtonale subtiliteiten te spelen ontwikkelde hij een fretloze gitaar die zijn muziek een herkenbaar geluid geeft.

Ahmet Aslan is een andere bekende en herkenbare vertolker van Turkse en Koerdische volksmuziek. Hij zingt in het Turks, Koerdisch en Zazaki, een minder bekende vorm van het Koerdisch. In zijn zang klinkt gezucht en gesteun, waardoor zijn uitvoeringen nog meer zeggingskracht krijgen. Net als Erkan Uğur heeft Aslan zelf een instrument ontwikkeld, de latar. Een kruising tussen een balama en een klassieke gitaar. Hierdoor kan hij zowel de hoogte in als de diepte induiken.

Het was een uitvoering van een gedicht van Kul Neshimi, een Alevitische dichter uit de 17e eeuw. Uitgevoerd door Ahmed Aslan en Kemal Dinç. Veel modernere en avontuurlijke vertolkers van Turkse volksmuziek brengen hun platen uit op Kalan Muziek. Muzikanten en zangers verschijnen op elkaars album. Samenwerkingen zijn niet ongewoon. Op het volgende nummer horen we Ahmed Aslam en Kemal Dinç opnieuw, maar deze keer vergezeld door zangeres Zeynep Bakşu Karatağ. Het is een prachtig, maar treurig nummer.

Het laatste nummer was een Turku uit Izmir, uitgevoerd door accordeonist Muammar Ketencoglu. Ketencoglu werd blind geboren en luisterde tijdens zijn jeugd naar volksliedjes die zijn moeder zong en ook naar de muziek van de Griekse radio. Ketencoglu speelt alle mogelijke Turkse volksmuziek, maar de muziek uit het Egeïsche deel van Turkije is zijn grote specialiteit. In vergelijking met de zwaardere muziek uit de binnenlanden van Anatolië klinkt deze lichter, ritmischer en ook opgewekter. In de Turkse steden is muziek alom tegenwoordig. Anders dan in Nederland, waar straatmuzikanten vaak als overlast worden beschouwd, is het niet ongebruikelijk grote groepen bij straatmuzikanten te zien dansen. Veel straatmuzikanten verdienen dan ook een goede boterham. Sommigen verruilen de straat zelfs voor de concertzaal. Light in Babylon was zo'n groep. Ze werden bekend door in de bekendste winkelstraten in Istanbul te spelen, maar treden nu ook buiten Turkije op. Het volgende nummer is hun versie van een volksliedje uit Bursa.

Je hoorde een nummer van Fuat Saka, een zanger en muzikant met eigentijdse uitvoeringen van muziek uit het Zwarte Zeegebied. Daarna hoorde u zangeres Jailan Ertem, mede door haar versie van een nummer van de bekende dichter en balama-speler Azik Majoumi Sherif is ze enorm bekend geworden. In Zalem wordt de meedogenloosheid van de wereld bezongen. Ertem's versie met een stevige rocksound moet een snaar hebben geraakt, want het nummer werd een enorme hit.

Ook het laatste nummer was een enorme hit. Het is een hedendaagse turku over protest, persvrijheid en politie. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven in de jaren 80, maar behoudt ook nu nog een explosief en actueel karakter. Inmiddels wordt het turku ook naar het buitenland geëxporteerd. Zangeres Gaye Su Akyol is waarschijnlijk de bekendste nieuwe vertolker die ook buiten Turkije bekend is geworden. Haar eigen nummers en haar versie van Turkse volksliedjes zijn overgoten met een psychedelisch sausje. Ze doet een beroep op fantasie en verbeeldingskracht als tegenwicht tegen de machthebbers. We sluiten de uitzending af met haar versie van Gamze Dejim, Deva Bulman. Een nummer oorspronkelijk geschreven door de Armeense componist Tatjos Efend en decennia geliefd door Turkse zangers en zangeressen.

Dit was bij de concertzender Anadolu Hawazi. Het programma werd samengesteld door Rieke Binnendijk. De complete speellijst die vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Heel hartelijk welkom bij de Concertzender. Welkom bij Acoustic Roots. U weet het inmiddels, Acoustic Roots nemen we op locatie. Na onze nieuwe stack ingewijd te hebben, Podium Oost in Utrecht, was Acoustic Roots ook weer on tour. In de Duif in Amsterdam registreerden we het concert van de Bosnische zangeres Amira Medunjanin, begeleid door Ante Gelo op gitaar en Zvonimir Sestak op contrabas. Voor een uitverkocht huis vanzelfsprekend, zou ik bijna zeggen, want Amira is een grootheid in eigen land en ver daarbuiten. Hier is Amira Medunjanin.

0: Antichello. Antichello.
1: Now,

U bent afgestemd op de Concertzender met het programma Concertzender Live en deze keer met wereldmuziek. Vandaag gaan we luisteren naar het concert van wereldmuziek Nestor Ross Daily. En dat is door de Concertzender opgenomen in Theater Rasa in Utrecht op 3 november 2012. Ross Daly is van Ierse afkomst, maar ondernam jarenlang reizen om diverse muziekinstrumenten te leren bespelen en de klassieke en de volksmuziektradities te bestuderen. Deze Eminence Grise, een multi-instrumentalist, zet de inspiratie uit alle tradities en het varieert van Noord-Afrika, Middellandse Zee, Trans-Caucasië, Centraal-Azië, India en ga zo maar door. Na diepgaande

studie om in composities die hij Contemporary Modal Music noemt. Hij woont nu meer dan 35 jaar op Kreta en speelt onder andere in de groep Lavarintos, en dat betekent labyrinth. En ook geeft hij nu zelf les aan de Grieken, onder andere op de Cretensische lier. De stukken die Ross Daly op de lier en Tarous gaat spelen, samen met Kelly Tomei op lier en Georgos Manoulakis, zang en op luid, zijn tijdloos en vrij en voeren je mee naar het verre oorden. We gaan vier nummers beluisteren. Als eerste O Olios en dan Anam Kara en Sirta, maar als eerste gaan we horen Isios Horos.

Dit was het eerste deel van het concert van de Iers-Griekse componist en multi-instrumentalist Ross Daly dat hij gaf, tezamen met Kelly Thoma op lier en Georgios Manoulakis zang en luid. Je kunt eigenlijk wel stellen dat Ross Daly zijn hele leven aan de muziek heeft gewijd. Hij heeft 35 albums gemaakt en heeft gedurende zijn reizen 250 instrumenten verzameld. Niet niets. Zijn zoektocht naar de sacrale kern van eeuwenoude modale systemen uit het oosten heeft zijn kijk op de muziek voorgoed veranderd. Na jaren van intensieve studie legt Ross Daly zich nu vooral toe op het componeren met behulp van de muzikale kennis die hij heeft opgedaan na jarenlange toewijding als leerling bij diverse meestermuzikanten. Vanuit zijn thuisbasis Creta werkt hij aan zijn persoonlijke en muzikale research en reist nog steeds de wereld rond om zijn muziek overal te laten horen. We laten u nog 3 nummers van het tweede deel van zijn optreden horen.

0: Dit was Concertzender Live Wereldmuziek met het concert van Ross Daley dat plaatsvond op 3 november 2012 in Raza in Utrecht. De volledige speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. De opnametechnicus was Richard de Gruil en producent was Oriana van der Heijden. Dit programma is samengesteld door Carolien Kleijren en mijn naam is Louis Teurig, de presentator. En techniek werd vanmiddag verzorgd door Jort-Jan Niesink.
1: Wereldmineralen op de tweede en vierde vrijdagavond van de maand van 10 tot 11 combineert diverse genres wereldmuziek met oog voor de actualiteit en in verrassende combinaties. Luister dus naar Wereldmineralen.

Heel hartelijk welkom bij de tweede Acoustic Roots van 2015, het wereldmuziekprogramma van de Concertzender vanuit de Pieternel van de Pieterskerk in Utrecht. Het is hier altijd al heel gezellig, maar nu helemaal, want we zitten hier hutje mutje bij elkaar in de Pieternel. Het is hartstikke druk en dat komt denk ik mede door onze gasten van vanavond die voor ons komen spelen. Wiens naam van het ensemble ook gezellig bij elkaar betekent. Dus dat komt helemaal goed uit. Hartelijk welkom, Meshrep.

Cimbulak, Bergwater, met dit instrumentale stuk beet Meshreb het spits af van deze acoustic roots. De melodie van dit stuk lijkt als het water dat vanuit de bron naar boven blijft stromen en nooit opdroogt. Gaan we nu luisteren naar Nadan, een nachtegaal die nog geen strenge winter heeft meegemaakt, begrijpt niet hoeveel de lente waard is. Alleen iemand die moeilijk een geliefde kan vinden, begrijpt hoeveel de liefde waard is. Nadan.

Ish.

U luistert naar een nieuwe aflevering van Wereldmineralen. En zoals ik afhankelijk in het programma al zei, voor de speellijst en informatie over dit programma kunt u terecht op onze website www.concertzender.nl. Via de programmagids komt u bij dit programma en de informatie die daarbij hoort. Van Ghana verhuizen we naar Burkina Faso. Enkele luisteraars zullen vandaag de dag volop snoepen van de Analog Africa-uitgave. Fascinerend is de enorme inzet van de uitgever. Twee jongens die zich helemaal storten in het analoge world music erfgoed. Wonderschone opgegraven pareltjes uit verre exotische landen, zo verzekert ons de samensteller van dit programma Hessel Veldman. Voorgaande uitgaven van onder andere Orchestra, Polly, Ritmo en Annabel Velasquez zijn als zoete broodjes over de toonbank gegaan. Vooral het blijvende obscure karakter van de verzamelingopname is opmerkelijk, want u zal er snel bij moeten zijn. De uitgever komt inmiddels tijd tekort om de uitverkochte exemplaren te laten herdrukken. Dus zoek in ons eigen concertzenderarchief, dat kan ook. Of luistert u nu naar 5 tracks van de nieuwste Analog Africa, Bambara Mystic Soul. The Raw Sound of Burkina Faso, 1974-1979.

0: En dat was de nieuwste Analog Africa, Bambara Mystic Soul, The Raw Sound of Burkina Faso, 1974-1979. Ik heb het u al eerder vermeld. Wilt u meer weten over dit programma en de tracks die we hebben uitgezonden, dan kunt u dat allemaal terugvinden op onze website www.concertcenter.nl. En dan vindt u ook de manier waarop u vriend kunt worden van de Concertcenter. Dit programma werd samengesteld door...
1: Beste luisteraars, welkom bij Anadolu Hafasi. Op 13 mei 2021 was de Turkse artiest Arif Sağ op weg naar Amsterdam. Hij zou met het Promenadeorkest een concert geven als onderdeel van de viering van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Sağ werd echter staande gehouden door de marechaussee en verhoord. Hij vond het verhoor zo lang duren dat hij besloot uit protest terug te vliegen naar Turkije. Nederland liep door deze gang van zaken een concert van een van de grootste nog levende Turkse muzikanten mis. Arif Sağ is een van de belangrijkste vertolkers van Turkse volksmuziek. Hij werkte jarenlang als arrangeur en gastmuzikant voor veel verschillende Turkse artiesten. Daarnaast componeerde hij muziek voor films en series en schreef hij een boek over de techniek van de baglama, het belangrijkste snaarinstrument in de Turkse muziek. Vandaag kunt u luisteren naar een dwarsdoorsnede van zijn muziek. Een dwarsdoorsnede die veel overeenkomsten heeft met de Turkse volks- en popmuziek van de afgelopen 50 jaar. We beginnen met de muziek waar Arif Sağ uiteindelijk het bekendst mee is geworden, bewerkingen van volksliedjes uit het oosten van Turkije.

Het laatste nummer is een voorbeeld van een van de vele arrangementen die hij voor andere muzikanten schreef, in dit geval voor zangeres Gonu Leuner. Arif Saa werkte in de jaren 70 ook samen met componist en arrangeur Zafer Dilek. Samen met hem maakte Saa bewerkingen van snelle en dansbare Turks volksliedjes, die vervolgens ook veel als soundtracks in Turkse films gebruikt werden. De volgende twee nummers zijn daar een mooi voorbeeld van.

Vanwege zijn virtuositeit, zijn status als arrangeur, componist, zijn kennis van de volksmuziek uit het oosten van Turkije, werd Sa ook een gewild gastmuzikant. Ook Sezen Aksu, de bekendste Turkse zangeres van de afgelopen decennia, werkte met hem samen. Op de volgende prachtige bewerking van een Turku horen we naast Aksu ook de sprankelende baklama-lijnen van Arif Sa. En als afsluiter van deze aflevering horen we Arif Sa daarna nog op een ander instrument, de davul, oftewel de zware trom.

En dit was dan weer Anadolu Hafasi, samengesteld door Rick Binnendijk. De volledige afspeellijst natuurlijk op concertzender.nl.

Luisteraars, goedenavond. We begonnen deze metamorfose aflevering met Noord-Indiase klassieke muziek, gespeeld op de Vichitravina, een traditionele Noord-Indiase luit. De Vichitravina, die ook bekend staat onder de naam Goduvajam, wordt bespeeld als een slide-gitaar. In de linkerhand houdt de speler een houten staafje of een kristallen plectrum en glijdt daarmee over de snaren. Een speeltechniek die in India al vele eeuwen wordt toegepast in de klassieke raga-muziek. De Vichitravina wordt in India nog maar weinig bespeeld. Maar de Vichitravina heeft een opvolger, de Hindoestaanse slide-gitaar. En dit instrument staat in deze uitzending centraal.

De Hindoestaanse slide guitar is een relatieve nieuwkomer binnen de eeuwenoude Indiase klassieke muziek. Het instrument heeft een onmiskenbare Indiase klank, maar zijn bouw en vorm dankt de Hindoestaanse slide guitar aan de Westerse slide guitar, die al in de jaren 30 in het Indiase muziekleven belandde. Bij de ontwikkeling en verbreiding van de slide guitar speelden muzikanten van het eiland Hawaii een cruciale rol. De techniek wordt opgepikt via Gabriel Davion, een muzikant die als verstekeling vanuit India op Hawaii terechtkomt. Hij beheerst de Indiase sluittechniek en veelal wordt aangenomen dat hij op Hawaii de vroegst waargenomen muzikant is die op gitaar het sliden toepast. Andere muzikanten op Hawaii volgen zijn voorbeeld en zo ontstaat geleidelijk de wereldberoemde Hawaii-gitaarsound.

In de jaren 20 gaan muzikanten van het eiland Hawaï experimenteren met slidegitaartechnieken. Ofwel met het glijden van een metalen staafje over de snaren, waardoor de glissando-klank ontstaat die nu over de hele wereld bekend is.

De klank van de Hawaïaanse slide guitar wordt al snel opgepikt in de rest van de wereld. In de Amerikaanse populaire muziek gaat de slide techniek een eigen leven leiden in de country en blues muziek. In de country krijgen we dan de volgende vertrouwde klanken te horen.

U hoorde de typische slide sound in country muziek. In dit geval als begeleiding van de Amerikaanse countryzangeres Trisha Yearwood. In de blues levert het slidespel ook altijd een heel herkenbaar geluid op.

Slide-gitaarspel was dat van de bluesgitarist J.B. Hutto in een opname uit 1972. De uit Hawaii afkomstige slide-gitaar duikt al voor de Tweede Wereldoorlog op in India, het land waar het in deze uitzending om draait. De Hawaïaanse slide-gitaar vervult in de jaren 30 de functie van muzikaal behang in de vroege romantische Hindi-films. Na de Tweede Wereldoorlog krijgt de slide-gitaar ook een plek buiten de populaire filmmuziek en verovert het instrument het podium van de Noord-Indiaanse klassieke muziek.

Halverwege de 20e eeuw gaf de Indiase muzikant Bri Bhushan Kabra de westerse slidegitaar een plek binnen de Noord-Indiase klassieke muziek. Zijn leerling Debashish Bhattacharya heeft het instrument verder ontwikkeld en een grotere bekendheid gegeven. Debashish Bhattacharya werd in 1963 geboren in Calcutta en stamt uit een muzikale familie met een Noord-Indiase klassieke zangtraditie. Hij speelt op een Duitse Hofner-gitaar uit de jaren 50. Maar van de oorspronkelijke gitaar met 6 snaren is weinig overgebleven. Bhattacharya bouwde zijn Hofner-gitaar om tot een Hindoestaanse slidegitaar. Om de gitaar de vereiste Indiase klank te geven, breidde hij het aantal snaren uit tot 22. Het instrument bevat 5 hoofdsnaren, 3 ondersteunende snaren, 2 grondtoonsnaren en 12 meetrillende dunne resonantiesnaren. Debashish Bhattacharya zit nu klaar in de kleermakerszit en in zijn schoot ligt zijn slidegitaar, met de snaren in horizontale ligging naar boven gericht. Met behulp van het metalen slidestaafje in de linkerhand brengt Debashish Bhattacharya de komende 43 minuten zijn instrument aan het zingen in de raga Saraswati. Debashish Bhattacharya wordt in deze raga ritmisch begeleid op tabla door zijn broer Subhashish Bhattacharya.

Dat was Debashish Bhattacharya op de Noord-Indiase slide guitar met de raga Saraswati. Met begeleiding op tabla door zijn broer Subhashish Bhattacharya. Aandacht nu voor een andere pleitbezorger van de slide guitar in de Indiase muziek, Vishwa Mohan Bhat. Hij werd in 1952 geboren in de stad Jaipur in Rajasthan. Net als Debashish Bhattacharya, die we zojuist lieten horen, speelt Vishwa Mohan Bhat op een omgebouwde westerse slidegitaar met een Indiase klankkleur. Hij noemt zijn aanpassing van de westerse gitaar de Mohan Veena. De westerse slidegitaar heeft 6 snaren, maar als zo'n gitaar wordt omgebouwd tot de Mohan Veena, zitten er maar liefst 19 snaren op. 7 hoofdsnaren en 12 meetrillende dunne resonantiesnaren. In 1993 brak Vishwa Mohan Bhat wereldwijd door met het album A Meeting by the River. Op dit album speelt hij met de Amerikaanse slidegitarist Ry Cooder. Hier zijn Vishwa Mohan Bhat en Ry Cooder met 3 stukken. A Meeting by the River, Longing en Isalei.

Dat waren Vishwa Mohan Baat op de Mohan Veena en Ry Cooder op bottleneck gitaar in A Meeting by the River, Longing en Isa Lee. Afkomstig van het album A Meeting by the River uit 1993.

In korte tijd heeft de Hindoestaanse slide guitar een stevige positie veroverd binnen de Noord-Indiaanse klassieke muziek. De Hindoestaanse slide guitar is als nieuwkomer een welkome aanvulling op traditionele snaarinstrumenten zoals de sitar, de veena, de sarod en de sarangi.

0: U luistert naar de Concertzender met deel 5 van het programma Tango, Lied van Buenos Aires. Dit programma is samengesteld naar aanleiding van het recente gelijknamige boek van Yupa Campo met de Nederlandse vertaling van tangoliederen. Voor informatie over de programmagegevens en de speellijst kunt u natuurlijk terecht op de site van de Concertzender, concertzender.nl. In de programmareeks Tango, Lied van Buenos Aires willen wij een sociaal-cultureel panorama geven van Buenos Aires in de tijd van de klassieke tango. Elke uitzending is gewijd aan een thema. In de twee vorige was dat mannen en vrouwen. En in deze aflevering 5, liefde. En de volgende, aflevering 6, gaat over liefdesleed. In de eerdere uitzendingen is aangegeven dat in de begintijd van de tango er in Buenos Aires een enorm mannenoverschot was met als uitvloeisel een rauwe macho-cultuur. En dat uitte zich ook in de oudste liederen over liefde, zoals De Puro Guapo, Echte Kerel.
1: Om jouw liefde te veroveren wil ik mijn leven inzetten bij het kaartspel dat mij zinde. Het is niet het eerste spelletje waarin ik mijn lijf heb ingezet. En als ik tenslotte speel en win, als een stier is mijn postuur, kan ik mij doen gelden met mes en ferme hand, met lef en met bravoure.

0: horen het orkest van Pedro Laurens met zang van Juan Carlos Casas. De liefde van de macho gaat gepaard met een flinke dosis jaloezie en als hij aan haar liefde twijfelt, waarschuwt hij haar. Pénsalo bien.
1: Denk goed na voor je die stap zet, die je morgen wellicht niet recht kunt zetten. Bedenk dat wel, ik, die zoveel van je hield en jij hebt mij vergeten, wellicht uit liefde voor een ander.

0: U hoorde het orkest van Juan D'Arienzo met zang van Alberto Echagüe. In de jaren 20, dus na de Eerste Wereldoorlog, werd de tango het muzikale idioom in een scene van besloten bijeenkomsten met een amoureuze sfeer, waarin mannen en vrouwen meer gelijkwaardig waren. Luistert u naar Danza Maligna, kwaadwillige dans, gezongen door Armando Moreno bij het orkest van Enrique Rodriguez.
1: Genoegen der goden, perverse dans. De tango is rite en religie. Het Orchestra Criolla is het altaar en de priester is de bandoneon. Ik wil me als gevangen voelen in de kerker van mijn smart. Verzwijg, mijn ingewederde helft, dat tussen ons beiden een geheim bestaat.

0: De schemerige en zwoele sfeer in die tango-scene werd bezongen in A Media Luz bij schemerlicht.
1: Dat alles bij gedempt licht, zodat de liefde een tover is. Bij gedempt licht onze kussen, bij gedempt licht wij twee. En alles bij gedempt licht. Een schemering binnenshuis, hoe zacht als fluweel glanst het gedempte licht van de liefde.

0: Dat was het orkest van Edgardo Donato met zang van Horacio Lagos. De grotere gelijkwaardigheid van man en vrouw blijkt ook uit het feit dat de man erkent dat hij regelmatig een blauwtje loopt. Maar hij is en blijft een man. Hij vergelijkt het met gokken op renpaarden. Vaak verlies je, maar toch gok je opnieuw. En zo ook bij vrouwen. Luistert u zo naar Carlos Gardel in Por una cabeza.
1: Maar als zondag een felle merrie wordt getipt, dan zet ik daarop alles in. Dat is één ding dat zeker is.

0: In fumando espero versmelte het rokend wachten en smachten naar de minnaar.
1: Uitgerekt op mijn sofa, roken en beminnen. Kijken naar mijn minnaar, gelukkig en verliefd. Zijn lippen voelen, zoenen met verfijnde kussen. En het avontuurtje begeren met des te meer verlangen. Als ik zijn blik bespeur, vol dorst naar hartstocht. Want als mijn lief er is, is mijn roken een paradijs. Geef mij de rook uit jouw mond, geef dat in mij de passie ontvlamt. Maak dat ik gek wil worden van genot. Als ik die warmte voel van de bedwelmende rook, die straks de vurige vlam van de liefde ontsteekt.

0: Fumando Espero werd gezongen door Argentino Ledesma bij het zwoele orkest van Carlos Di Sarli. Tango wordt vaak verbonden met passie, maar erotisch getinte tango's zijn opmerkelijk schaars. Bovendien zijn ze ontleend aan een Argentijnse klucht of een Spaanse zarzuela of geschreven voor een film. Dat geldt ook voor het nummer Se dice de mí, men zegt van mij. Bij het orkest van Canaro koketteert de mooie Tita Moreggio met haar geveinsde lelijkheid en erotische vaardigheden.
1: Aangenomen dat ik lelijk ben, dan maakt me dat geen moer uit. In de liefde weet ik alleen dat ik meer dan één dwaas liet staan. Ze kunnen kletsen, ze kunnen kwekken en balken en blaten wat ze willen. Maar menige vrouw benijdt de lelijkheid die God mij gaf. En ze verzwijgen over mij, verzwijgen dat ik dromerige ogen heb en verder vaardigheden die sensatiewekkend zijn. Als ik een beest ben, weet dan dat ik anderzijds een huid heb als een poppetje. Wie zeggen dat ik een bonk ben, hebben mij nog nooit in hemd gezien.

0: Over het zonnegeluk van verliefdheid glijdt vaak de schaduw van de angst voor verlating.
1: Zeg mij ja, zodat de landelijke nacht zal aanbreken en zijn maanlicht in jouw ogen het licht van de liefde laat glanzen. Zeg niet nee, want verdriet zal mijn rozentuin blakeren en op de nok van mijn boerderij zal de lijster sterven wegens jouw liefde.

0: En zo klonk Nido Gaucho, gezongen door Mario Pombar bij het orkest van Carlos Di Sarli. Heel vaak is de liefdespoëzie verklankt in een tango-wals. We laten een drietal walsers horen. Eerst in Carlos Rolan bij het orkest van Francisco Canaro, Dos Corazones, twee harten.
1: Als twee druppels heldere dauw die elkaar 's nachts zwijgend kussen, als twee golven die worden gestuwd om aan de rivierkust te verzinken, als warmte die het vuur omgeeft, als een wolk die een andere wolk omhelst, zo zijn jouw liefde en de mijne die samensmelten in één enkel droombeeld.

0: Liefde is een droom, maar ook een illusie. Die kan verbleken of ontgoochelen. Daarvoor waarschuwt de tango-wals Sonar y nada más. Dromen en verder niets.
1: Word niet wakker als je droomt van liefdes, want ongetwijfeld is dromen leven. Zolang je wezen tederheid uitstraalt, zal je zien dat de wereld gelukkig is. Wakker worden brengt hoop om zeep en brengt de vrede werkelijkheid onder ogen. En daarom wil ik dat je droomt en in je dromen nooit zult huilen.

0: Bij het orkest Alfredo de Angelis bezingt Juan Carlos Godoy in poëtische termen de herinnering aan een vluchtige jeugdliefde, Angelica, en het hoogtepunt van een erotische ervaring.
1: Als jouw liefde een adelaar was en mijn arme ziel een duif, dan bloedde mijn hart trillend in je klauwen en je toonde geen medelijden.

En dat was het programma Wereldmineralen, waarin vandaag recente releases van artiesten van diverse muzikale plamage. Achtereenvolgens lieten we werk horen van Carence Fotso uit Cameroen, Joyce Moreno uit Brazilië, Dobet Knahore uit Ivoorkust, het Mexicaanse gitaarduo Rodrigo y Gabriela, de Catalaanse mestizo-band La Troba Kung Fu, de Braziliaanse band Orchestra Imperial, de Duits-Afghaanse zangeres Simin Tander en tot slot de Brits-Indiaanse zangeres Sushila Raman. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl. U heeft geluisterd naar een programma van Pieter de Rooij.

Vandaag in Wereld Mineralen recente releases met Indiase muziek. We beginnen met Noord-Indiase raga-muziek, gespeeld door de Nederlandse celliste Saskia Rao de Haas. Ze woont al een kleine 15 jaar in Delhi en is in India een grote bekendheid in de wereld van de raga-muziek. Van Saskia Rao de Haas' album The Indian Cello laten we een gedeelte horen van Raga Bhimpalasi. Hierna volgen tracks van het album The Shruti Box van YouTube-sensatie Shankar Tucker. Hij is een Amerikaanse klarinetist die populaire muziek maakt met invloeden uit raga, pop, jazz en Bollywood muziek. Voor bekende Indiase zangers en zangeressen arrangeert hij populaire liedjes uit Bollywoodfilms of componeert hij eigen werk. Na Shankar Tucker is de beurt aan zangeres Ranjana Ghatak uit Londen. In de muziek op haar debuutalbum Awakening combineert zij elementen uit de Noord-Indiase raga-muziek met jazz en hedendaagse pop. Het tweede half uur wordt ingezet met Noord-Indiase raga-muziek op Avartan, een album van de beroemde raga-violiste Kalaram Nath. Zij wordt ook wel de zingende viool genoemd, omdat ze in haar vioolspel zo treffend de menselijke zangstem weet te imiteren. Daarna nog meer zingende snaren, en wel van India's beste slidegitarist, Debashis Bhattacharya. Hij is een grootmeester van de Noord-Indiase raga uit Calcutta. We laten opname horen van Debashis Bhattacharya's nieuwe album Madeira. En we besluiten het programma met een lied van de Indiase filmcomponist Shantanu Moitra. Met daarin een hoofdrol voor de bekende Indiase zangeres Kaushiki Desikan Chakrabarti. Zij zingt over onbeantwoorde liefde in het lied Lagi Lagi. Een gedetailleerde speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl. Samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag in het teken van Indiase muziek. Recente releases komen aan bod met zowel traditioneel als populair repertoire, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag besteden we aandacht aan recente releases met Indiase muziek, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. Er is muziek van de Nederlandse celliste Saskia Rao de Haas, de Amerikaanse klarinetist Shankar Tucker, de Britse zangeres Ranjana Ghatak en uit India de violiste Kala Ramnath, slide-gitarist Debashish Bhattacharya en zangeres Kaushiki Desikan Chakrabarti. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag een India special met recente releases, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

was het programma Wereldmineralen dat vandaag in het teken stond van recente releases met Indiase muziek, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. We hoorden muziek van de Nederlandse celliste Saskia Rao de Haas, de Amerikaanse klarinetist Shankar Tucker, de Britse zangeres Ranjana Ghatak en uit India de violiste Kala Ramnath, slide-gitarist Debashis Bhattacharya en zangeres Kaushiki Desikan Chakrabarti. De speellijst van dit programma met alle details is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom op de concertzender bij Mariama, die vandaag in het teken staat van woestijnmuziek uit West-Afrika. In het kielzog van Tina Riwen vallen vooral steeds meer Tuareg-groepen de World Charge binnen. We starten met de zogenaamde wegbereiders. Niet alleen Tina Riwen en Ali Farka Touré, maar ook Tartit en Khalifa Oud Eide en Dimimint Abba. En met deze laatste beginnen wij dit programma.

U hoorde als laatste Ali Farka Touré en Ray Cooder. Ali Farka is alweer enkele jaren geleden overleden, maar zijn waardige opvolger is al een tijdje Avel Bokoum. Zanger, gitarist Avel Bokoum speelde ook in een groep van Ali Farka en zijn eigen groep is een van de meest ondergewaardeerde ensembles uit Mali. Na Avel Bokoum vervolgen we met een andere overleden Malinesisch artiest, Lobé Traoré. En we blijven nog even in Mali met Kaira Arbi's Eid Yuma. Maar let op, het nummer daarna, Zaina Yuma, van de West-Saharaanse groep Doué, lijkt wel een opgevoerde versie daarvan. Voor de volledige tracklist verwijzen we u naar onze site concertzender.nl.

U luistert naar Mariama op de Concertzender en we zijn alweer toe aan het laatste blok. Allereerst wat trance-achtige takamba, ook weer uit Mali, door Superons met twee versterkte Ngonis en twee kalebassen. En tenslotte rocken we nog even door met de groep Terra Kaft uit Mali en Bombino uit Niger.

Dit was tot slot de Nigeriaanse groep Bombino. En deze uitzending werd samengesteld door Francis de Souza. Mocht je willen reageren, stuur dan een mail naar mariama@concertzender.nl. Ja.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Focus, een programma van Geert de Vos, met in dit uur aandacht voor de Engelse groep Tang.

Zoals gezegd, welkom bij deze aflevering van Folk It. We begonnen met de Britse band Tang en u hoorde het nummer Hustle van hun CD And Then We Saw Land uit 2010. Tang werd in 2003 opgericht en leunt enerzijds sterk op de folkmuziek en anderzijds valt de band op door het gebruik van elektronica en ongebruikelijke instrumenten. En vaak wordt de band gerekend tot de folktronica. Een genre waarbij folk wordt gecombineerd met dance, hip-hop of elektronische muziek. Tang bracht tot nu toe 8 albums uit. Comments of the Inner Chorus is een tweede album en die werd uitgebracht in 2006. En van dit album hoort u Woodcat, gevolgd door Surprise Me van hun eerste album. En die heeft de titel Mother's Daughter and Other Songs en die is uitgebracht in 2005.

this Tuesday, 'cause she's got time. You'll show her how.

de titel van het laatste stuk dat u hoorde was Pool Beneath the Pond, te vinden op een EP uit 2006. Ik vermeld het nog maar even volledigheidshalve. De volledige speellijst van de muziek die we laten horen is natuurlijk te vinden op onze site concertcenter.nl in de programmagids bij Folkit. In dit programma over de Britse folktronica band Tongue gaan we verder met Trip Trap, te vinden op een vijfde cd Turbines uit 2013. En daarna hoort u Dream In van Songs You Make at Night. En dat is een uitgave van 2018.

Wake Up.

Het laatste stuk dat u hoorde was Shake Your Shelter van Lump. En Lump is een samenwerking van zangeres Laura Marling en tonguelids Mike Lindsay. Maar we gaan verder met de nummers Follow Follow en Like Water, beide van Tongue. En daarna hoort u een paar stukken afkomstig van het album Dead Club uit 2020. En dan beginnen we met het stuk Death is the New Sex.

small. Laser lights up me from heaven.

En dat was tot besluit een stuk van deze CD Eating the Dead van Tang. Je hebt geluisterd naar een programma samengesteld door Geert de Vos.

Dag luisteraars. Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar onze serie Damas del Tango. Vandaag Mercedes Simone. De zangeressen die waren opgekomen in de jaren 20 waren vertegenwoordigsters van de proletarische tango arabalero, de rauwe tango van de volkswijken van Buenos Aires. Rond 1930 kwamen zangeressen op die zich via radio, film en plaatopname richtten op een breder, meer burgerlijk publiek. Dat veroorzaakte een verandering in smaak. De liedjes werden gevoeliger, zelfs sentimenteler, de teksten tammer en de zang melodischer en meer gepolijst. Kortom, de gezongen tango werd meer aangenaam. Tango-meiden werden tango-dames en de titel La Dama del Tango werd verleend aan Mercedes Simone. Ze brak in 1932 door met het lied Cantando, waarvoor zij zelf tekst en muziek schreef. Wonderdoende maagd, vergeef mij als ik het lied zing dat in mij leeft. Als zo innig beminnen zonde is, vraag ik u op mijn knieën om vergeving. Ik bemin hem zo, dat ik sterf als ik zijn strelingen moet ontberen.

Nogal matige tekst, maar prachtige muziek. Hetzelfde geldt voor het volgende nummer, Quando silba il viento. Het heeft hetzelfde thema, zingen om verdriet. En dat is meestal liefdesverdriet. Ik zal zingen om die smart te kunnen wissen en gelukkig lachen naar leven en liefde. Maar jij, mijn hart dat niet vergeten kan, zult terugkeren met dat ver verleden en mij doen herinneren.

In Mi Vieja Viola, mijn oude viool, fungeert muziek als lichtpunt in het donkere leven van een aan lager wal geraakte muzikant. Roem is maar vluchtige schijn. Als je bergafwaarts gaat en blut bent, is alles, alles voorbij. Nu rest alleen de herinnering aan vervlogen geluk. Maar jij bent het oude viool waar ik mij toe richt. Als mijn levensjaren mij weer oprichten en het lot mij op het juiste spoor zet, dan zweer ik dat ik zal afblijven van de drank, dat ik je snaren zal vernieuwen en jou weer doen klinken.

een onbekommerd liedje is El Viejito del Acordeón, de oude accordeonist. Als het dansorkest is uitgespeeld, begint een oude accordeonist te spelen en brengt het feest weer helemaal op gang met zijn vrolijke polka-muziek.

Mercedes Simone werd geboren in een klein pionierstadje op het platteland vlakbij La Plata. Haar vader was privéchauffeur, haar moeder huisvrouw, zelf werd ze winkelmeisje en boekbindster. Ze trouwde met de eigenaar van een kapperszaak. Ze kwam dus niet uit de Arrabal van Buenos Aires. Wel zong zij daarover enkele liedjes. Maar deze gaan niet over proletarische armoede en verbittering, maar over de sfeervolle herinneringen aan de gezelligheid van de woonbuurt, de barrio. Centraal erin, de tango. Buurt van tango, maan en mysterie. Vroegere straten, hoe zal het met ze gaan? Oude vrienden die ik mij nu niet meer herinner, waar zouden ze zijn? Hoe zal het met hen zijn vergaan?

Over nostalgie naar de woelige en rauwe begintijd van de tango gaat Tiempos Viejos. Weet je nog, makker, wat een tijd was dat? Dat waren andere mannen, meer mans dan wij. Ze kenden geen coke en geen morfine. De kerels van toen gebruikten geen haargel. Weet je nog, makker, wat een tijd was dat?

In de volgende twee nummers zingt Mercedes over twee evenementen die het leven in de doorgaans saaie volksbuurten jaarlijks opfleurden. Het eerste is het buurtcarnaval, bezongen in Carnaval de mi barrio. Carnaval in mijn woonbuurt, waar alles liefde lijkt, klaterend schaterlachen dat het verdriet verzacht.

Het tweede evenement was het jaarlijkse circus. Circo Criollo is een nostalgisch lied over het zo sfeervolle inheemse gaucho-circus dat op het punt stond te verdwijnen en nooit meer terug zou komen.

Je hebt geluisterd naar Wilson Simonal. Dat was een man, een bijzondere zanger, van wie de carrière van één dag naar de andere is verdwenen. En dat heeft helemaal te maken met de dictatuur in Brazilië. Volgende zangeres, deixa eu dizer, Claudia, die nog steeds rond is daar in Brazilië met haar prachtige stem. En Elis Regina, de mooiste combinatie met Antônio Carlos Jobim. Dat is een klassieker, Pois é. En als laatste, Estácio Rolly Estácio, de lekkere stem van Luiz Melodia. Die maakte van de Braziliaanse muziek een mix van de blues en de samba.

van Bogert-Ret wordt gesierd door een scherpe foto van zo'n tekst. De LP Bogert-Ret werd zoals gezegd nooit heruitgegeven en is daarom een uitgesproken collectors item. Met name omdat de afzonderlijke leden van de groep later sleutelposities innamen in de Bretonse folkmuziek. Vooral de broers Molaar. We luisteren naar kant 2 van Bogert-Ret met daarop zowel een Ierse medley als drie Bretonse instrumentals.

De eerste plaatkant van de LP Bogit Rit was dat. De naam van de groep, Ogam, wijst naar het oude runenschrift van de Ieren en de Picten uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. De letters van het alfabet werden verbonden met namen van bomen. De hoes

Ronan Sigard, die bij Ogam piano speelde, werd later percussionist in een van de vele Bagats, de doedelzakbands in Bretagne. Hij werkte nog mee aan een soloalbum van broer Patrick, maar bleef verder in de schaduw. Patrick ontwikkelde zich tot multi-instrumentalist en schreef onder meer een toonaangevende lesmethode voor de biniou, de Bretonse doedelzak. Hij nam op met Alain Stivel, bracht een weinig succesvol soloalbum uit en maakte rond de eeuwwisseling deel uit van de internationale groep Crossroads, met onder andere Mara en Liu Kik van de groep Mara. Van die cd horen we straks een compositie van Patrick Sigard. Patrick Mollard is, zoals gezegd, de autoriteit op de doedelzakken in Bretagne. Zowel de Schotse Highland Pipes, waarvoor hij een jarenlange studie in Schotland volgde, de Ierse Ullian Pipe en de biniou, de kleine Bretonse doedelzak. Patrick Mollard speelde eveneens met Stivel, maakte deel uit van vele gerenommeerde Bretonse formaties als Den, Quers en Penous Koen en nam enige jaren geleden een aantal cd's op met bassist en geluidskunstenaar Alain Gentil. De bijdrage van Patrick Mollard hoort u zo dadelijk in het tweede nummer. Eerst Crossroads met Men Allant sur la Lande.

Het bekende My Favorite Things van Rodgers en Hammerstein, hier gespeeld door de groep Skolvan. Een van de groepen waarin Dominique Molard speelde. Hij bestudeerde percussie-instrumenten, zowel Europese als uitheemse. Hij ontwikkelde een eigen percussiestel als variatie op het drumstel. Daarin naast bijvoorbeeld toms en bekkens ook tabla en darbuka. Dominique voegde uitgekiende ritme toe aan de toch al ritmische Bretonse muziek en behoort tot een veelgevraagd sessiemuzikant. Van Claude Molard, die Baudran speelde bij Ogam, hebben we weinig meer vernomen. Dit in tegenstelling tot Jacques Molard. Die is uitgegroeid tot wellicht de meest toonaangevende muzikant van Bretagne. Aan een opsomming van zijn oeuvre beginnen we maar niet. Hij speelde zowel traditionele dansmuziek, folkrock, was drijvende kracht achter de projecten met integratie van Balkan en Bretonse muziek en werkte onlangs nog met het Malinese trio van Founa Diarra. Zeer veelzijdig, maar de laatste jaren werd het stil rond Jacques Molard en dat had een reden. Bij het tuinieren liep hij een infectie op aan een van zijn vingers en de vrees was dat hij geamputeerd moest worden. In een langdurig proces genas de wond en Jacques Molard kon opnieuw zijn viool ter hand nemen. Als laatste track van deze Discover hoort u een opname van de cd Niel Dalier Diale met het Jacques Molard kwartet en Founa Diarra trio. Discover wordt samengesteld door Marius Roering.

Welkom bij de Concertzender. En ik denk dat we een heerlijke binnenkomer hadden. La France exotique is het motto van deze aflevering van Metamorfose. Dit jaar verschenen er 3 nieuwe cd's van Franstalige artiesten die alle 3 iets exotisch hebben. Zoals de cd van de groep Danguba, waarmee we deze uitzending openden. 10 jaar geleden kwamen ze bij elkaar. 9 Franse muzici met een voorliefde voor Balkanmuziek. En om dit jubileum te vieren brachten ze een cd uitgetiteld De L'Ouest à l'Ouest. Met daarop nu eens geen traditioneel repertoire, maar zelf gecomponeerde nummers in de Balkanstijl. Het nummer dat u hoorde zojuist was daarop overigens een vrolijke uitzondering. Een wals musette als hommage aan deze verdwijnende Franse traditie. Maar we willen uiteraard recht doen aan het meer gebruikelijke repertoire van de groep. En daarom nu eerst 3 nummers in de onvervalste neo-Balkanstijl van Danguba.

Het nummer dat u zojuist hoorde was van het ensemble La Mal Coiffée. Een vrouwengroep die alleen al vanwege de naam, de slecht gekapte, tamelijk exotisch genoemd mag worden. Maar ook hun speciale polyfone zangstijl en hun taal, het traditionele langue occitan van Zuid-Frankrijk, zijn tamelijk buitennissig. Toch maken de vijf vrouwen van La Mal Coiffée er al jarenlang furoren mee op de podia in het zuiden van Frankrijk. De cd die ze dit jaar uitbrachten, L'Ambellinaire, is wat anders dan gebruikelijk. In plaats van traditionele Occitaanse teksten koos de groep voor de gedichten van Jean-Marie Petit. Op muziek gezet door Laurent Cavalier. We draaien drie nummers van deze nieuwe cd. Gelukkig is voor de radio een slecht kapsel van minder belang, dat is in mijn geval ook zo, dan een goede stem. En daar is bij deze prettig gestoorde vrouwen weinig mis mee.

خلاني ليك انا يا زمن خلاني ليك انا يا زمن خلاني ليك راح يا زمن

Met de komst van het islamitisch regime in 1989 kwam ook het muziekleven in Soedan zwaar onder druk te staan. Muzikanten werden beknot, optredens bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt. Grootheden als de activistische Mohamed Wardi gingen in ballingschap. Na 30 jaar van onderdrukking gloort er nu, na de protestbewegingen in 2018 en de val van dictator Omar Bashir, nieuwe hoop voor het muziekleven uit Soedan. Hoewel de jonge bevolking zich heden ten dagen, net zoals overal anders, meer uit via de populaire hip-hop en rap, is ook de oude muziek uit de jaren 70 weer in de picture geraakt. En dan vooral als muziek die eens de nationale trots was en een toonbeeld vormde van een vrije samenleving. Op het Ostinato-label is vorig jaar een fraaie selectie uitgebracht van de muziek uit de Gouden Periode. En hiermee wordt de veelzijdige, maar jammer genoeg onderbelichte muziek van Soedan, krijgt hiermee een plaats die het verdient.

Heeft u op- of aanmerkingen, verzoeken, suggesties? Laat het weten via wereldmuziek@concertzender.nl en dan onder de titel De Zwervende Microfoon. Karel Kooijman stelde dit programma voor de Concertzender samen.

Welkom bij het programma Wereld Mineralen. Vandaag gaan we voor de Indiase raga. En dat doen we met opname van vier beroemde zangeressen. Twee daarvan behoren tot de Noord-Indiase Hindustani-traditie, namelijk Prabha Atre en Kishori Amonkar. En de andere twee zangeressen, Aruna Saram en Deka Patamal, komen uit de Zuid-Indiase Karnatische traditie. We starten de uitzending met Damal Krishna Patamal. Ze is van de vier zangeressen in ons programma de enige die niet meer in leven is. Ze overleed in 2009 op 90-jarige leeftijd. We laten Damal Krishna Patamal horen met enkele devotionele liederen afkomstig uit de immense reservoir van composities uit de Zuid-Indiase Karnatische muziek. Hierna komt de Noord-Indiase raga aan bod. In een opname uit 1971 zingt de in 1932 geboren zangeres Prabha Atre een lied in de raga Maro Bihak. En vervolgens is de beurt aan de in 1960 geboren Zuid-Indiase zangeres Aruna Saram, een topvertolkster op de raga podia van vandaag. Zij zingt in de Karnatische Zuid-Indiase stijl de compositie Viriboni. En we besluiten de uitzending met een opname uit 1967 van de in 1931 geboren zangeres Kishori Amonkar. Zij vertegenwoordigt de Noord-Indiase raga-traditie en door velen wordt zij beschouwd als de beste zangeres van haar generatie. Kishori Amonkar zingt een compositie in raga Janpuri. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertzender.nl. En samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen, met vandaag raga-vertolkingen door vier beroemde Indiase zangeressen. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertcenter.nl.

0: U hoorde de CD Japon Sakyoku. Ensemble Yonin no Kai speelde dit stuk. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Orient Express. Met dank aan Muziekweb Rotterdam. De speellijst is te vinden op de website van de Concertzender. En u weet het, concertzender.nl, daar moet u zijn. Dit programma werd samengesteld door Kobi Evans.
1: Dit is de Concertzender. Welkom bij een nieuwe uitzending van De Zwervende Microfoon.

Bye. In deze aflevering van De Zwervende Microfoon begeven we ons naar Kenia, waar na de Tweede Wereldoorlog de akoestische gitaar, ofwel de dry guitar, in de muziek brede ingang vond. U hoorde zojuist George Mukabi, een folkmuzikant afkomstig van het platteland in het uiterste westen van Kenia, het thuisland van de Luhya-bevolkingsgroep. George Mukabi had een korte carrière vanaf 1956 met diverse lokale hits, tot hij in 1963 werd vermoord door een jaloerse vriendin. Ja, het kan verkeren. De Luhya-bevolking bracht veel meer straffe muzikanten met akoestische gitaarmuziek voort, voordat de grote elektrische gitaarbands met benga en Congolese muziek in de jaren 70 de Keniaanse muziekscene gingen domineren. Een van die muzikanten was Shem Toube, over wie onlangs het bericht kwam dat hij op 81-jarige leeftijd is overleden. Hij was de oprichter van het trio Abana Ba Naseri, dat in goed Engels Nursery Kids is betekend. Een naam als grap ontstaan, omdat de bandleden er ondanks hun leeftijd zo klein uitzagen. Deze groep, van wie ook de andere gitarist Justa Osala genoemd moet worden, zette op geheel eigen manier de Omutipo, de traditionele Luhya dansmuziek, voort met twee sprankelende gitaren met ritmische ondersteuning door middel van een geribbeld Fanta-flesje als percussie-instrument. De groep speelde bij allerlei sociale gelegenheden tot zij in 1968 werd ontdekt en op de plaat vastgelegd. In 1989 verschenen diverse van die oude opnamen op het Engelse Globe Style label. U kunt daarvan nu een aantal nummers beluisteren.

Ah, gente, vai, ó.

Dit is de concertzender met de zwervende microfoon. Deze maand 4 programma's met flamenco-muziek. En dit is deel 1. We beginnen met de cantaore flamenco Juan Talega. 2 nummers, A quien le contaré yo en Te tenía que farta.